0: wilde werken. Die zei, kijk, het is een vacature. Ik heb gewoon gesolliciteerd. En daarna zijn er sollicitatiegesprekken geweest. Ik kende niemand. Dus ja, ik verkocht, of ik heb verhalen gehoord dat ik de broer van de toenmalige minister moest hebben gekend. Er werd gezegd dat ik homoseksueel was met iemand hier. De meest bizarre dingen heb ik gehoord, ja. Maar dat geeft niet. Ik ben hier gekomen en ik heb het gaat goed. Maar er is niks van waarvan dat ik verkocht ben door Nederland. Dus ik heb toen gewoon gesolliciteerd. Maar zonder dat ik hier was geweest, zonder dat ik iemand kende, nog nooit iemand gesproken, heb gewoon mijn hart gevolgd. Zet dat toen.
1: Per mejor seguro, per mejor servicio, nuestra recomendable Bouwhart Assurantie. Con telefoon 528-8888, Bouwhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Botavo tasa con